0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: The home of family and great music. Kofifi FM 97.2.

0: Johan.
1: Kom, hoe gaan het met mijn beroep? En moet niet mijn vrouw houden met mij gaan nie. Is het die weeg en die reen weg op mijn nerves?
0: Zij die het problems met die verkeerde mens. Ik sta hier voor de policeman.
1: Sta hier voor de policeman? Jy kan nie eens mense arrest nie.
0: Asya, worry, freeze. You have the silence to remind the right. Sing, Zoe.
1: I'm not going to speak, bro. My meisie kom vandag vir my kuier. I want to give her the world.
0: Give her the world? So sy aangaan, verdien sy die fletje.
1: Ja, moet nie my dag te veren versieren. Wat het my meisie vir jou gemaakt? Sy is dan so kind. Zagmoedig.
0: Ze is zo kort. En als ze haar kan staan ze op haar toebroen.
1: Oké, drop het, drop het.
2: Kom, kom, mensen. Die kunnen zwaar voor de toebroekjes.
3: Happy Happy
4: Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenken? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
5: You know, my son can't find work, and every day another business closes down. What hope does he have when everything is falling apart? I want our town working for all. So in this election, I'm voting Democratic Alliance. You know, my son can't find work, and every day another business closes down. What hope does he have when everything is falling apart? I want our town working for all. So in this election, I'm voting Democratic Alliance.
6: The views and comments in this broadcast do not reflect the views of the radio station. The radio station cannot be held responsible for any comments made by our guests or listeners.

0: You tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's The Junction. Those of you that have just joined us, it's the Lekka Aunt, the Lekka Musika. I really, for long, didn't listen to UN Gudens Now, Jermaine Jackson, classical song by him, and also We Can Put It Back Together, and Al Jarreen, and still heard of him, and Intruders, Hang On In There.
1: Yeah.
0: Hang On In There. Ooh. Lovely, lovely music we are playing you. You must hang on in there, eh?
1: Yeah.
0: You must not, you must anhang, want you will need ratfat ni. You must anhang, want ek hoop jy gaan lekker slaap vanaand.
1: Ek hoop jy gaan lekker slaap vanaand,
0: ja.
1: Jy het my mos 2 keer se gegee.
0: Jy moet net gaan dink oor alles. Jy moet regtig net gaan dink oor alles. Want ek moet net mooi dinge sien met gebeur met jou. So gaan dink lekker oor dit en want jy het ons nog nie besluit, wat gaan jy doen nie? Gaan ek jou spuit? Of gaan jy palaza nie? Nou net om jou dier die aan te trek, jy maar vir by die garage reed, en koop jy maar net een huispek.
1: Dan sit ek hom op my kop.
0: Dan sit jy hom op jou kop. Laat jou kop net koud word, want nou en dan as jou kop warm is, dan ding jy nie reg nie.
1: Mente second Joseph, jy so, jy lak jy ons What's up on second Joseph? En sê, een iets of twee iets wat op 079-468-51.
0: So lief vir jou, en ek hier die beste raad, jy wat rechtig my raad vir kranten, dus ek denk, hoe sikkel ek net nie, because die raad ga jy nie kry,
1: nou moet ek een ijspek koop.
0: Ja, jy moet, ek moet net een ijspek koop.
1: Ja, gaan een ijspek het, ek ken dat bedoel. Jy ken een ijs, wat soos Charles is, Joseph.
0: Ja.
1: Als jy moest bal gespeel het, en betekent dat jy gaar klub het, en jy die klein soek, dan sit jy moest een ijspek op.
0: Ja.
1: Nee, ek sal een ijspek toets vandag. Ek sal een toets.
0: Jy moet, ek voel net help. Dat is al wat ek wil doen. Met jou, dat is baie liefde, in die hele ding, in die hele story is dat liefde, want ek wil jou net help, ek sien jou, die het langklaas bekie, jy was ook nie gepamper langer voor lang.
1: laat ons niks sê nie.
0: Hey.
1: So jy sê vir my, die is nou my na poos, omdat ek niks lang gepamper was. Joseph?
0: Nee, jy, wie wat nou dan, wie wat nie, wanneer laat het die man jou bieke gevreep op jou bles?
1: Ja, vreep my elke hand.
0: Dan sê ek verkeerd, as jy daarom gevreep was op jou bles, dan sê ek verkeerd. Ik kan ook foute maak.
1: Jy is a human being, jy is a mens. Maar jy gee raad.
0: Ek kan nie sê my raad wat ek jou gee nie, kan nie verkeerd is nie. Ek weet, mens maak foute, maar ek het net, ek het maar net gevraag, kijk, ek was verkeerd, want jy sê, dat word altyd gespeel met jou bles, hoor, dan is het al right.
1: So jou raad is 99% correct.
0: Meere.
1: En die 1% wat iewers rond hy. Hy is die ene wat verkeerd is.
0: Nee, ek vraag, soos ek sê, as jy weet, ek vraag maar net, jy moet my help ook nou, en dan moet jy my help.
1: Ja.
0: My help.
1: Dat is waar, want ons gaan na dokter toe, dan vraag die dokter, jou wat ben het?
0: Ja.
1: Hy kom hier in soos een kar en sê, die kar rijd nie lekker nie. Dan check hulle vraag vir jou wat ben het. Hy sê dat pijn nie achter wil kom, want sê, okay, die ene die siekte. Hy sê, hoe voel het? Jy gee om my, dan analyse, hy moest alles vir jou dan sê. So jy is Dr. Joseph, het nog een analyse vir my. Ek moet spuit, of ook met palaza.
0: Ja.
1: En vanavond, as ek nie een van
0: die... Ek kan nie weer kaste, jy te veel. Wie nie, jy te bout...
1: Hoeveel liter?
0: Jy is so groot man, nou. Ek kan jou sê, jy het about, want jou maat geglo in Kasteroli, jy het about 1.5 million. Liters. Kasteroli, jy weet.
1: En my system, en so ek moet nou
0: praten. Wat ja, dit het hier jou system gegaan. Jy moet detox. Castor oil detox.
1: Detox. Joseph, laat ik je los, ik ga naar club en je wil mij nou spijt. Die zo, mensen, koffie mensen, ik wil weg van Joseph af. En hij me, wees mij nou die spijt en goed dat hij zo iets is. Zag ik, kan niet net of wat hij me hier raakt. Mensen, good night, zien jullie. Jullie kunnen maar met Joseph lekker blij zijn. Ik is weg.
0: Iemand lekker. Hij gaat werken morgen. Hij werkt bij haar, die man. Nou, dan voel ik het voor jou. Adiva is so vroeg opstaan. Geen bie wat nie. Ek het lang glas. Het is net weekends.
1: As jy reis gaan naar toe.
0: Was ek Java, as ek chomies is met die hoeners, wat ek is aan glas chomies met die hoeners. En ek is dan op 4 o'clock, want die hoeners, die hoeners is wie, maar die hoeners is nog baie laf. Hulle kijk al ook nie, wees ek se klok nie.
1: Hulle wacht vir my.
0: Want die son is uit. Hulle kijk al net voor een klok. Kokobonko. Maar 6 o'clock, hy...
1: Is out.
0: Is out. Hulle is fancy, hulle is fancy. Want die hoenders van nou drink mos melk.
1: Oe.
0: En koffie.
1: Daar word die eer is wat.
0: Hulle drink melk en koffie. Ek skrik, die chommie van my, het die hoender plaas, hy sê, nee, ek sê, what do you feed him? We used to, ons het hulle mielies gevoer.
1: Ja.
0: Hy sê, en is Alani, hy sê, when us, did you really spend time with chickens? Ek sê, no, I didn't spend time with chickens, but I grew up with my grandmother and we used to feed him normal mealies. I say, Wat Engels altijd praat. Maar hij is Afrikaans. Maar je kan hoor, hij is Afrikaans.
1: Hij praat
0: nou,
1: Engels.
0: Nou, gaan nou maak ik hem nou, ik krap hem nou om. Mm. Want ik zou ons nou van laatst, ik het lang laatst, really contact gehad met hoenders, wat ik nou, mijn oma had ons al, ik ken ons, ook mensen het hoenders gehad in die jaar, weet het niet.
1: Ja.
0: Dus ik kom, nee, dan heb ik mijn oma zijn tijd. Hij zei, daarom ben je genies. Hij zei, the ones of now, there's some of my chickens, they normal, they eat that, what's up. Hij zei, and some of them drink tea and coffee. Ik zei, hey. Hij zei, yeah, they drink tea and coffee. I give them in the morning. In the morning, I give them coffee, especially those ones that, he said, it's only the females that still they eat the right food because they have to lay eggs. The men drink coffee and wie wat nee, ik kan hem niet gegloor het nie. He said, as alle hoenders had rook.
1: Mensen, ik loop. Joseph, die dokter. Maar ik moet wel. Joseph, voor ik loop, nog een vraag. Heb je geweet hoe kom het ons hoenders gehad toen ons kling was om ons herten? Heb je geweet hoe kom het je oma hoenders gehad in die herten?
0: Toen ons kling geweest? Ik weet nou, misschien kan ik verkeerd is, nee. Die een reden hoe kom ons hoenders gehad is, moest in die tenen, want die worms had die duiding die...
1: En daar toe ons kling was, het ons, as het gereen het, dan wil jy met die sand eet.
0: Ja.
1: So die worms het ons nou die worms geëet, so dat jy nie worms in jou mag in kry nie. En God, dierende die dag, en al die goede geëet met ons, om te avoid, dat jy, en daar hoor jy, en daar toe jy kling was, jy het nooit ziek geraak nie.
0: Nooit.
1: Ons het in die sand ingespeel, en ons het in modder gespeel, ons het modderkoekies gemaakt, modderkarrikies, en al die goede. En het hoenders. De hoenders het vir ons, moes ons worms, en die sand het geëet, en dan hulle moes ook op diezelfde tyd die goggaikies wat nou aan ons oore moet ingaan, en hulle ons moes gehelp, dat hulle ons oore ingaan. En die uitwekeling was het die baie muskiete gekry nie.
0: Ja.
1: Nee, dat was die story van hoenders. Ek discover dit nou so laat in my leven, dat ook met die mense hoenders gehad.
0: Moes hoor net wat sê, Joe het voor jy gaan, dan kom ek speel net die voice message van Joe. Maar gaan aan.
2: The Double J's en dat so praat Joe van Revoli. Joma, Joseph Cotty. Ai net, jy weet vanavond ek wil julle krediet gee. Nee, top, redig. Nee, julle verstaan niks, redig. Jo, ek is dan sommer verlief van oor af. Net twee songs geluister, ek het bietjie laat aangesit. Maar nee, top. Jo, baie dankie man. Nee, julle verstaan niks, redig. Wow, Joe van Rivoli.
1: Thanks, Joe.
0: Joe is happy. Dat is lekker dingetjes dat ons gespeeld het vandaag. Lekker dingetjes. Squai dingetjes.
1: Ja. Joseph?
0: Ik heb ons gezegd, ik wil net detox. Is omdat je die stress hebt wat ik die goede gespeeld heb. Ik wil alles dat je ooit gekregen hebt.
1: Maar die reden kom ik nou weg uit club. Hoe kom ze je die spijt op die tafel?
0: Nee, ik weet wat, nee. Wie wat het onze oma's gedoen, die tijd. Ik doe net wat mijn oma gedoen het. Sy wees jou wat gaan kom.
1: Die instrumenten.
0: Ja, sy wees jou wat gaan kom, wat gaan jy kry.
1: Nee, ek gaan nou, Joseph, by koek of vijf mensen, Joseph is nee, ek kan het nie vat, sien jylle, play jylle met jylle, Joseph, jy so.
0: Kom, ek speel lekker muziek vir hulle.